0: president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
2: In Bergijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Are you willing?
1: Wil je ons schrijven? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakte het portret van Catharina Hoogsaat, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: In West-Betuwe kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakte het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Alphenkaam kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakte het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Oorschot kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. Zeker 6 mensen moesten gewond naar het ziekenhuis gebracht worden. De man uit Eastbourne overleed ter plekke. De politie onderzoekt hoe het heeft kunnen gebeuren. De organisatie heeft het Big Church Festival, dat jaarlijks zo'n 35.000 bezoekers trekt, voortijdig beëindigd. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte was het waterpeil in het Twentekanaal te laag en werd de sluis eind juli gesloten. Ook mocht er tijdelijk geen water uit het kanaal worden gebruikt voor het beregenen van gewassen. Het was voor het eerst dat het Twentekanaal vanwege droogte werd afgesloten. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR moet volgend jaar opnieuw fors bezuinigen. De begroting voor 2027 valt 16% lager uit. De organisatie kampt met teruglopende inkomsten, onder meer doordat de Verenigde Staten minder geld voor buitenlandse hulp beschikbaar stellen. Op papier halveert het aantal banen bijna ten opzichte van vorig jaar. Toen waren er ruim 16.000 functies tegenover 8.540 komend jaar. De voormalige president Moreno van Ecuador is schuldig bevonden aan corruptie. Volgens een jury heeft hij steekpenningen aangenomen in ruil voor een groot bouwcontract voor een waterkrachtcentrale dat hij gunde aan een Chinees bedrijf. In totaal zouden hij en zijn familieleden tot 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben ontvangen. Zijn straf volgt later. Moreno ontkent de beschuldigingen en spreekt van een politiek proces. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Nettie. En ik luister niet langs de rivier naar Rivierenland.

Vanochtend is er veel bewolking. Vooral ten noorden van de grote rivier valt een enkele bui, terwijl in het zuiden later de zon doorbreekt. Vanmiddag zijn er perioden met zon en wordt het ongeveer 22 graden. Aan het einde van de middag trekt vanuit het zuiden regen het land binnen. Vanavond regent het op veel plaatsen en in het noordwesten kan onweer voorkomen. Langs de westkust wordt de zuidwestenwind hard met windstoten tot 75 km per uur. Komende nacht blijft het buiig. Morgen, zondag, wisselen zon en wolken elkaar af en valt nog een enkele bui. Het wordt dan ongeveer 21 graden. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 29 augustus. Op 29 augustus 1935 kwam koningin Astrid van België op 29-jarige leeftijd om het leven bij een auto-ongeluk in het Zwitserse Kuschnacht. Haar overlijden veroorzaakte een golf van verdriet in België en ver daarbuiten. Astrid was bijzonder geliefd onder de bevolking en haar dood liet een blijvende indruk achter op de Belgische geschiedenis. Op 29 augustus 1949 voerde de Sovjet-Unie met succes haar eerste kernproef uit op een testterrein in Kazachstan. Daarmee kwam een einde aan het Amerikaanse monopolie op kernwapens. De gebeurtenis versnelde de wapenwedloop tijdens de Koude Oorlog en veranderde de internationale machtsverhoudingen ingrijpend. Op 29 augustus 1966 gaven de Beatles hun laatste commerciële liveconcert in Candlestick Park in San Francisco. Door de enorme Beatlemania en de slechte geluidskwaliteit tijdens optredens besloten ze zich volledig op studiowerk te richten. Het betekende het einde van een bijzonder tijdperk in de popmuziek. Vandaag is de geboortedag van onder andere televisiepresentator Henk Bres, model en presentatrice Anouk Smulders, zanger Roeland Verstappen en pianist Dan Truman. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio Headlines.
7: Dit is Jos Thuis met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR moet volgend jaar opnieuw fors bezuinigen. De begroting voor 2027 valt 16% lager uit. De voormalige president Moreno van Ecuador is schuldig bevonden aan corruptie. Het weer eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen.
8: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
10: Hallo, ik ben Anita en ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: Rijnland Radio Info.
1: Brabantse Vrienden vindt dit jaar plaats op zaterdag 5 september. De eerste editie onder deze naam op het Aqua Best terrein in Eindhoven Best. Door Brabant Festival staat volledig in het teken van feest, gezelligheid en Nederlandstalige muziek. Het is de opvolger van het voormalige Total Los Festival. Onder leiding van de Zonnebollekers verandert Aqua Best in een groot feestterrein met meerdere podia en bekende artiesten. Optredens van onder andere de Zonnebollekers, Gerard Joling, Tino Martin, Emma Heesers, Marten Hoogkamer, Marco Schuitmaker, de Outsiders, Django Wagner, René Schuurmans en Samuel Welten. Er zijn een aantal namen op de Brabantse Vrienden op 5 september dus in Eindhoven Best.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.

0: staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten? Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Jos Daanstra met het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay, nadat hij in geheime CIA-gevangenissen zwaar was gemarteld. Zo werd hij 183 keer onderworpen aan waterboarding. Volgens de rechter werkte die nog door tijdens zijn latere verhoor. De bekentenis mag daarom niet als bewijs worden gebruikt. De uitspraak kan het al jaren slepende proces verder vertragen. De Verenigde Staten krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Trump zegt dat de overeenkomst de Amerikaanse reserves meer dan verdubbelt en uiteindelijk tot lagere energieprijzen moet leiden. De Venezolaanse interim-president Rodriguez reageert positief en verwacht een opbrengst van $209 miljard voor de staatskas. Hoe de samenwerking met particuliere bedrijven precies wordt geregeld, is nog niet bekendgemaakt. Venezuela beschikt over een van de grootste oliereserves ter wereld. Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. Zeker 6 mensen moesten gewond naar het ziekenhuis gebracht worden. De man uit Eastbourne overleed ter plekke. De politie onderzoekt hoe het bord kon vallen. De organisatie heeft het Big Church Festival, dat jaarlijks zo'n 35.000 bezoekers trekt, voorlopig beëindigd. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte was het waterpeil in het Twentekanaal te laag en werd de sluis eind juli gesloten. Ook mocht er tijdelijk geen water uit het kanaal worden gebruikt voor het beregenen van gewassen. Het was voor het eerst dat het Twentekanaal vanwege droogte werd afgesloten. Dan nog het weer. Eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen.
6: Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Ik ben Alex en ik luister langs de Dommel in Zon en Breugel naar Rivierenland Radio.

Vanochtend is er veel bewolking. Vooral ten noorden van de grote rivier valt een enkele bui, terwijl in het zuiden later de zon doorbreekt. Vanmiddag zijn er perioden met zon en wordt het ongeveer 22 graden. Aan het einde van de middag trekt vanuit het zuiden regen het land binnen. Vanavond regent het op veel plaatsen en in het noordwesten kan onweer voorkomen. Langs de westkust wordt de zuidwestenwind hard met windstoten tot 75 km per uur. Komende nacht blijft het buiig. Morgen, zondag, wisselen zon en wolken elkaar af en valt nog een enkele bui. Het wordt dan ongeveer 21 graden. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 29 augustus. Op 29 augustus 1935 kwam koningin Astrid van België op 29-jarige leeftijd om het leven bij een auto-ongeluk in het Zwitserse Kuschnacht. Haar overlijden veroorzaakte een golf van verdriet in België en ver daarbuiten. Astrid was bijzonder geliefd onder de bevolking en haar dood liet een blijvende indruk achter op de Belgische geschiedenis. Op 29 augustus 1949 voerde de Sovjet-Unie met succes haar eerste kernproef uit op een testterrein in Kazachstan. Daarmee kwam een einde aan het Amerikaanse monopolie op kernwapens. De gebeurtenis versnelde de wapenwedloop tijdens de Koude Oorlog en veranderde de internationale machtsverhoudingen ingrijpend. Op 29 augustus 1966 gaven de Beatles hun laatste commerciële liveconcert in Candlestick Park in San Francisco. Door de enorme Beatlemania en de slechte geluidskwaliteit tijdens optredens besloten ze zich volledig op studiowerk te richten. Het betekende het einde van een bijzonder tijdperk in de popmuziek. Vandaag is de geboortedag van onder andere televisiepresentator Henk Bres, model en presentatrice Anouk Smulders, zanger Roeland Verstappen en pianist Dan Truman. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay. De VS krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Een 41-jarige man is omgekomen bij een ongeluk op het Big Church Festival in Engeland. Een groot decorbord viel op festivalgangers in West Sussex. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vandaag weer deels open voor de scheepvaart. Het testen ervan is goed verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Het weer eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In heel Varenbeek kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
5: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
6: Mark Hoogkamer met Kroegen

0: Vierenland Radio Info.
1: De Volvo-beurs. Rosmalen vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Het thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
2: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jos Daanstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. De aanhoudende droogte leidt dit jaar tot duidelijk lagere opbrengsten op Nederlandse akkers. André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw zegt in gesprek met Trouw dat de oogst gemiddeld 10-30% lager uitvalt dan normaal. De verschillen tussen boeren en regio's zijn groot, onder meer doordat niet overal voldoende water beschikbaar is. De lagere opbrengsten kunnen gevolgen hebben voor de inkomsten van akkerbouwers en mogelijk ook voor de prijzen van landbouwproducten. Nepal vraagt het buitenland om specialistische hulp na de verwoestende overstromingen van deze week. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Shishir Kanal kunnen Nepalese hulpdiensten de algemene zoek- en reddingsoperaties zelf uitvoeren. Wel is buitenlandse kennis en materieel nodig voor specifieke werkzaamheden. De autoriteiten willen daarom internationale steun gericht inzetten. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay, nadat hij in geheime CIA-gevangenissen zwaar was gemarteld. Zo werd hij 183 keer onderworpen aan waterboarding. Volgens de rechter werkte die nog door tijdens zijn latere verhoor. De bekentenis mag daarom niet als bewijs worden gebruikt. De uitspraak kan het al jaren slepende proces verder vertragen. De Verenigde Staten krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Trump zegt dat de overeenkomst de Amerikaanse reserves meer dan verdubbelt en uiteindelijk tot lagere energieprijzen moet leiden. De Venezolaanse interim-president Rodriguez reageert positief en verwacht een opbrengst van $209 miljard voor de staatskas. Hoe de samenwerking met particuliere bedrijven precies wordt geregeld, is nog niet bekendgemaakt. Venezuela beschikt over een van de grootste oliereserves ter wereld. Dan nog het weer. Eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Anselina, woon aan de Lek en ik luister naar Rivierenland Radio.

Vanochtend is er veel bewolking. Vooral ten noorden van de grote rivier valt een enkele bui, terwijl in het zuiden later de zon doorbreekt. Vanmiddag zijn er perioden met zon en wordt het ongeveer 22 graden. Aan het einde van de middag trekt vanuit het zuiden regen het land binnen. Vanavond regent het op veel plaatsen en in het noordwesten kan onweer voorkomen. Langs de westkust wordt de zuidwestenwind hard, met windstoten tot 75 km per uur. Komende nacht blijft het buiig. Morgen, zondag, wisselen zon en wolken elkaar af en valt nog een enkele bui. Het wordt dan ongeveer 21 graden. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 29 augustus. Op 29 augustus 1935 kwam koningin Astrid van België op 29-jarige leeftijd om het leven bij een auto-ongeluk in het Zwitserse Kuschnacht. Haar overlijden veroorzaakte een golf van verdriet in België en ver daarbuiten. Astrid was bijzonder geliefd onder de bevolking en haar dood liet een blijvende indruk achter op de Belgische geschiedenis. Op 29 augustus 1949 voerde de Sovjet-Unie met succes haar eerste kernproef uit op een testterrein in Kazachstan. Daarmee kwam een einde aan het Amerikaanse monopolie op kernwapens. De gebeurtenis versnelde de wapenwetloop tijdens de Koude Oorlog en veranderde de internationale machtsverhoudingen ingrijpend. Op 29 augustus 1966 gaven de Beatles hun laatste commerciële liveconcert in Candlestick Park in San Francisco. Door de enorme Beatlemania en de slechte geluidskwaliteit tijdens optredens besloten ze zich volledig op studiowerk te richten. Het betekende het einde van een bijzonder tijdperk in de popmuziek. Vandaag is de geboortedag van onder andere televisiepresentator Henk Bres, model en presentatrice Anouk Smulders, zanger Roeland Verstappen en pianist Dan Truman. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt. I let it fall.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Nederland prijst. Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Klaar met Activewear die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
9: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
10: Rivierenland Radio Headlines. Dit is Jos Thuis met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De aanhoudende droogte leidt dit jaar tot duidelijk lagere opbrengsten op Nederlandse akkers. Nepal vraagt het buitenland om specialistische hulp na de verwoestende overstromingen van deze week. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay. De VS krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Het weer eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
12: Hallo, ik ben Henny en luister langs de Dongen naar Rivierenland Radio.

0: Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties, ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 1:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Met hartenbreker voegt Emma Heesters een Nederlandstalig nummer toe aan haar repertoire. In deze uitgave combineert zij haar bekende zangstijl met een moderne popproductie. Emma Heesters begon haar carrière met het plaatsen van covers op YouTube en groeide uit tot een van de bekendste Nederlandse zangeressen van haar generatie. Naast haar eigen muziek werkte zij samen met diverse nationale en internationale artiesten. En met hartenbreker laat Emma Heesters opnieuw zien dat haar focus op eigentijdse Nederlandse popmuziek ligt.
0: Een flitsende 50 feitje.

0: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aantal vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. 3 Nederlanders worden nog vermist na de verwoestende overstromingen in Nepal. Onder hen een man van 29 en een vrouw van 51... die met een groep van 80 pelgrims terugkeerden van de heilige berg Kailash in Tibet. 90 minuten voor de vloedgolf meldde hun reisleider dat iedereen bij een grenspost was aangekomen. Dat gebouw werd later weggespoeld. De derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. Iran zegt de volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Volgens de revolutionaire garde mogen schepen de strategische vaarroute alleen passeren na afstemming met Teheran. Iran spreekt daarmee Amerikaanse verklaringen tegen dat de zeestraat weer openstaat voor internationale scheepvaart. De VS zeggen mijnen te hebben geruimd en claimen zelf de controle. De strijd om de belangrijke route voor olie- en gastransport bemoeilijkt voorlopig de vredesbesprekingen. Dan nog het weer, eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, dit is Patrick Lubeck van het koffiehuis Brug 6 in Arendonk. Wij luisteren Rivierenland Radio langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

Vanochtend is er veel bewolking. Vooral ten noorden van de grote rivier valt een enkele bui, terwijl in het zuiden later de zon doorbreekt. Vanmiddag zijn er perioden met zon en wordt het ongeveer 22 graden. Aan het einde van de middag trekt vanuit het zuiden regen het land binnen. Vanavond regent het op veel plaatsen en in het noordwesten kan onweer voorkomen. Langs de westkust wordt de zuidwestenwind hard met windstoten tot 75 km per uur. Komende nacht blijft het buiig. Morgen, zondag, wisselen zon en wolken elkaar af en valt nog een enkele bui. Het wordt dan ongeveer 21 graden. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 29 augustus. Op 29 augustus 1935 kwam koningin Astrid van België op 29-jarige leeftijd om het leven bij een auto-ongeluk in het Zwitserse Kuusnacht. Haar overlijden veroorzaakte een golf van verdriet in België en ver daarbuiten. Astrid was bijzonder geliefd onder de bevolking en haar dood liet een blijvende indruk achter op de Belgische geschiedenis. Op 29 augustus 1949 voerde de Sovjet-Unie met succes haar eerste kernproef uit op een testterrein in Kazachstan. Daarmee kwam een einde aan het Amerikaanse monopolie op kernwapens. De gebeurtenis versnelde de wapenwetloop tijdens de Koude Oorlog en veranderde de internationale machtsverhoudingen ingrijpend. Op 29 augustus 1966 gaven de Beatles hun laatste commerciële liveconcert in Candlestick Park in San Francisco. Door de enorme Beatlemania en de slechte geluidskwaliteit tijdens optredens besloten ze zich volledig op studiowerk te richten. Het betekende het einde van een bijzonder tijdperk in de popmuziek. Vandaag is de geboortedag van onder andere televisiepresentator Henk Bres, model en presentatrice Anouk Smulders, zanger Roeland Verstappen en pianist Dan Truman. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De aanhoudende droogte leidt dit jaar tot duidelijk lagere opbrengsten op Nederlandse akkers. Nepal vraagt het buitenland om specialistische hulp na de verwoestende overstromingen van deze week. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay. De VS krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Het weer eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Bladel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
5: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
6: Mark Hoogkamer met Kroegen

0: Rijnland Radio Info.
1: De Nationale Tattoo Den Bosch is een indrukwekkend muzikaal en visueel evenement waarin militaire muziek, show, traditie en entertainment samenkomen. Van donderdag 10 tot en met zondag 13 september staat Den Bosch in het teken van het bijzondere spektakel. Voorstellingen vinden plaats in de Brabanthal en bieden bezoekers een avond of middag vol muziek, marsformaties en spectaculaire optredens. Ben er dus bij Nationale Tattoo, 10 tot 13 september.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Pademoeskroen, Hillybilly Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aantal vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 7:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. 3 Nederlanders worden nog vermist na de verwoestende overstromingen in Nepal. Onder hen een man van 29 en een vrouw van 51... die met een groep van 80 pelgrims terugkeerden van de heilige berg Kailash in Tibet. 90 minuten voor de vloedgolf meldde hun reisleider dat iedereen bij een grenspost was aangekomen. Dat gebouw werd later weggespoeld. De derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. Iran zegt de volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Volgens de revolutionaire garde mogen schepen de strategische vaarroute alleen passeren na afstemming met Teheran. Iran spreekt daarmee Amerikaanse verklaringen tegen dat de zeestraat weer openstaat voor internationale scheepvaart. De VS zeggen mijnen te hebben geruimd en claimen zelf de controle. De strijd om de belangrijke route voor olie- en gastransport bemoeilijkt voorlopig de vredesbesprekingen. Dan nog het weer. Eerst bewolkt. Later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Zaltbommel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: De tijdloze muziek van ABBA. Ja, ze hebben er veel gemaakt. Lay All Your Love on Me op zaterdagochtend. 10 uur geweest, goedemorgen. Dit is Rivierenland Radio op 29 augustus. Wat ga je doen met je vrije weekend? Ga je zo meteen het WhatsApp-nummer geven? Kunnen we even contact met elkaar leggen? Dat is leuk, hè? Eerst maar eens even beginnen met een bakje koffie en een ontbijtje. En muziek van de Puma's, Mijn Hart en Hart, komt eraan.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

Gelegenheidsbandje, want dat is het. Van Dikhout met Agda en de Munnik samen. De Puma's, Mijn Hout en Hart. Het appnummer van Rivierenland Radio, dat is 06 44 43 77 99. Je mag ons een appje sturen. Laat me bijvoorbeeld weten wat jij wil horen zometeen. Dit is muziek van Milo.

0: Vierenland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. 3 dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld vol papierkunst, tempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering, mixed media, kranenverf en talloze andere creatieve hobby's. De beurs is dagelijks geopend van 9:30 tot 5:30. Meer informatie knotgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Bas Kijks, What Can I Say op Rivierenland Radio. Ook nog muziek van Milo, Forever Young. Het weer, ja, het lijkt dat de zomer wel voorbij is. Vandaag maximaal 22 graden. Komende week wisselvallig weer. Kans op regen en temperaturen die liggen tussen de 19 en de 22 graden max.

Tambourine was dit. High Under the Moon op Rivierenland Radio. Ook nog Brain Power. Wat een leuk liedje. Dans, plaat. Goedemorgen op zaterdagochtend.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Rivierenland Radio. Headlines.
5: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De aanhoudende droogte leidt dit jaar tot duidelijk lagere opbrengsten op Nederlandse akkers. Nepal vraagt het buitenland om specialistische hulp na de verwoestende overstromingen van deze week. Een Amerikaanse militaire rechter heeft een belangrijke bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij geldt als het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Mohammed legde de verklaring in 2007 af op Guantanamo Bay. De VS krijgen volgens president Donald Trump controle over 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse voorraad. Het weer eerst bewolkt, later breekt vooral in het zuiden de zon door. Vanmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Vanuit het zuiden gaat het later regenen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, mijn naam is Michael. Ik luister altijd langs de Kleine Dobbel naar Rivierenland Radio.

verantwoordelijke voor het draaien van dit liedje is Ingrid. Ze komt uit Eindhoven. Sonja, u wil ik graag horen met Feels, als het kan. Bij deze gedaan, Ingrid. Dank je wel voor je appje. Dit is Rivierenland Radio met zometeen. Doe maar, sinds een dag of twee. Eerst even Aldi Bart's Rhythm of the Night.

0: is van mij.
1: Een stukje nederpopmuziek uit de 80's. Doe maar, was dit. En sinds een dag of twee, 32 jaar. Eveneens uit de jaren 80, L.D. Barge en The Rhythm of the Night. Goedemorgen op zaterdagochtend. Onze app downloaden, dat kan in Google Play en in die App Store. Doe dat vandaag nog, dat is hartstikke handig. Help.

0: Rijnland Radio Info.
1: Van 7 tot en met 13 september staat Vught en omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en met 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Fans van de Backstreet Boys, ja, die hebben het goed. Want waar het leek op dat de Backstreet Boys alleen in de 90s actief waren, dat is dus niet het geval, hè? Want ze maken nog steeds muziek, treden nog steeds op. Ze zijn er wel even tussenuit geweest. Maar ja, dan komt die financiële bodem weer in zicht en dan hebben ze toch zoiets, weet je wat het is. We doen weer wat gel in de haren, trekken onze jasjes aan en we gaan weer leuk doen. Zo hebben ze onlangs een nieuw nummer opgenomen met de mensen van Paw Patrol. Dus ze zijn nog steeds volop in beweging. Zometeen in het volgende uur gaan we even de wedstrijden uit de hoogste afdeling van het betaald voetbal, dat is de Eredivisie, met je doornemen. Dus blijf goed luisteren. Nu Camila Cabello.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindboe. Ook op andere plaatsen in het land is dat mogelijk. De 89-jarige Harald overleed gisterochtend en heeft Noorwegen in diepe rouw gedompeld. Hij stond bekend als koning van het volk. Gisteravond kwamen er zo'n 20.000 mensen naar het Koninklijk Paleis in Oslo om bloemen te leggen en kaarsen aan te steken. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. De autoriteiten zeggen dat de geografische situatie daar vergelijkbaar is met Nepal. Daarom gaan speciale teams controleren of ergens een vergelijkbare situatie ontstaat. De oorzaak van de ramp in Nepal, die honderden mensen het leven kostte, is vermoedelijk een ingestorte gletsjer, waarna een enorme watermassa met puin naar beneden kwam. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht, dat meldt de Telegraaf. Volgens vrouwelijke jagers draait hun hobby om veel meer dan schieten alleen. Ze noemen vooral het buitenleven, kennis van dieren en natuurbeheer als belangrijke redenen. Wie jager wil worden, moet een opleiding volgen, examens afleggen en aan strenge wettelijke voorwaarden voldoen. Hoewel de jachtwereld nog vooral uit mannen bestaat, groeit het aandeel vrouwen de laatste jaren geleidelijk. De geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. Medewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland leggen tussen 11:15 en 19:00 het werk neer uit protest tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De directe gevolgen blijven waarschijnlijk beperkt. Tegen het ANP zei Kuipers dat de achterstand nog 1 tot 2 weken merkbaar kan blijven in de transportketen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Dit is Nico en ik luister Rivierenland Radio langs de Leidse Rijn.

0: Laat Donna Adrian Gaines, want zo stond ze bij de burgerlijke stand ingeschreven. Donna Summer, ik zeg stond, want ze is natuurlijk een tijd geleden overleden. Dat is het jaar 2012 geweest. Alweer, ja, alweer 14 jaar geleden. Zeg. Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio. Het is 11 uur geweest met veel goede muziek. Misschien wel je favoriet. Doorgeven, dat kan op 06 44 43 77 99. Wat wil je horen? Nu voor Marcel, Inner Circle, Games People Play.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

Inner Circle, die maakte wat leuke liedjes in de jaren 90. Nou, dit was er een van, hè? Games People Play. Je hoorde hem op Rivierenland Radio. Zeg, het is de verjaardag vandaag van Anouk Smulders, Nederlands model en tegenwoordig ook presentatrice. Zit regelmatig bij Shownieuws op SBS 6. En Michael Jackson, die zou vandaag jarig zijn, maar die overleed in 2009. 1958 werd Wacko Jacko geboren. Simon & Garfunkel, die heb ik nu voor je op Rivierenland Radio. Dit is Mrs. Robinson. And here's

0: Rijnmond Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren creaties ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 1:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Celine Dion was dit. A New Day Has Come. Simon & Garfunkel van lang geleden. Mrs. Robinson, goedemorgen. Dit is Rivierenland Radio. We nemen je mee tot de lunch bij René in de morgen. En als je een speciaal liedje wilt horen, laat het ons dan gewoon even weten. Gaan wij voor jou zoeken. Clouseau is dit. En wil niet dat je weggaat.

0: stem van Yazoo, Alison Moyet was dit.
1: René Huizinga.
0: Een van de solo-nummers die ze maakte, All Cried Out. Ook nog de broertjes Wouters, Clouseau, wil niet dat je weggaat. Zeg, voetbal in de hoogste afdeling van de betaald voetbal, de Eredivisie. Vandaag worden de volgende wedstrijden gespeeld. Excelsior tegen Sparta Rotterdam. AZ tegen Go Ahead Eagles. Zwolle NEC. Morgen de wedstrijden Utrecht PSV. Feyenoord Den Haag. Willem II Heerenveen. Telstar Ajax. En Cambuur tegen FC Twente. Dat zijn de voetbalwedstrijden voor komend weekend.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindboe. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. Steeds meer vrouwen in Nederland tonen belangstelling voor de jacht. En de geplande havenstaking op 4 september schaadt volgens haveneconoom Bart Kuipers vooral het betrouwbare imago van Rotterdam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kan er plaatselijk een bui vallen. Een matige zuidwestenwind en een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
3: In Waalwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Katie Tunstall was dit op Rivierenland Radio. Suddenly I See. Zeg goedemorgen. Onze app die wordt goed gedownload. Dat kunnen we namelijk zien, hè? In Google Play en in die App Store zijn er steeds meer mensen die onze app downloaden. Heb jij dat nou nog niet gedaan? Nou, doe dat gewoon even. Dan mis je helemaal niks van de mooiste muziek. Muziek van Electric Light Orchestra. Nu, Living Thing.

De KLF was dit. Ja, Justify the Ancient. En ook nog Electric Light Orchestra, Living Thing. Twee van die stevige liedjes achter elkaar. Zeg maar, Loes die heeft ons een appje gestuurd op 06-44-43-77-99. Zou je muziek willen draaien van Cadans? Als het kan, het nummer Dagen dat ik je vergeet. Soms geloof.

0: Vierenland Radio Info.
1: Parel van de Stad vindt plaats 12 en 13 september op Riekerhaven in Amsterdam. Dat geldt als een van de grootste urban en hip-hop festivals van Nederland. Het festival brengt meer dan 150 artiesten samen, verdeeld over 9 stages en een mix van hip-hop, R&B, Afro House, Latin en pop. Verwacht optredens van Lil Kleine, Broeder Liefde, Jonna Fraser, Jade Lauren, Monica Geuze, Donnie, Ailee en Pook. Dat zijn een aantal namen. Meer informatie vind je op de website parelsvandestad.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Dancing Without You was dit van Nile Rodgers. En ook nog Cadans, speciaal voor Marloes. Dagen dat ik je vergeet. En dat heeft te maken met een relatie die stuk is gelopen tussen Marloes en haar vriend. 12 jaar waren ze samen. Er zijn dagen dat ik je vergeet. Nou, dat is een beetje liefdesverdriet van Marloes. Dit was het hier in 1 de morgen voor deze zaterdag. Dankjewel voor het luisteren. Morgenochtend, even na 10 uur, ben ik er weer. Ik wens je een mooie dag.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder Speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Het bombardement leidde tot een serie explosies waarna een grote brand uitbrak. Door de enorme schade en de gevaarlijke situatie werd een belangrijke snelweg die de hoofdstad verbindt met het westen van Oekraïne afgesloten. Vanochtend ging het luchtalarm in Kiev en omgeving continu af en in de stad waren meerdere explosies te horen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Hij benadrukt dat het gaat om een schatting omdat de omvang van de schade nog in kaart wordt gebracht. Het aantal doden door de natuurramp ligt inmiddels ruim boven de 600 en zal naar verwachting nog verder oplopen. Er worden nog 2500 mensen vermist, waaronder 3 Nederlanders. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. Als eerste werd getekend door burgemeester Lindboe. Ook op andere plaatsen in het land is dat mogelijk. De 89-jarige Harald overleed gisterochtend en heeft Noorwegen in diepe rouw gedompeld. Hij stond bekend als koning van het volk. Gisteravond kwamen er zo'n 20.000 mensen naar het Koninklijk Paleis in Oslo om bloemen te leggen en kaarsen aan te steken. Na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. De autoriteiten zeggen dat de geografische situatie daar vergelijkbaar is met Nepal. Daarom gaan speciale teams controleren of ergens een vergelijkbare situatie ontstaat. De oorzaak van de ramp in Nepal, die honderden mensen het leven kostte, is vermoedelijk een ingestorte gletsjer, waarna een enorme watermassa met puin naar beneden kwam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hi, dit is Mike en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: Leuk liedje om weer eens te horen en te draaien voor jou hier bij Lunchroom op Rivierenland Radio. Lisa Stansfield was dat en The Real Thing. Tot 2 uur vanmiddag draai ik echt alleen maar hele leuke liedjes voor jou. En mijn naam is Francis Dix. Leuk dat je luistert.
1: Queen. Tot 2 uur is dit Lunchroom.

Het is natuurlijk weekend en het is 29 augustus, kom ik net achter. Ik had nog niet gekeken welke datum het was. En dat betekent dat we heel langzaam richting september en de herfst gaan kruipen. Nou, laten we proberen om het zomergevoel nog een klein beetje vast te houden. Vooral in je hoofd dan, denk ik, want het is behoorlijk wisselvallig weer. Kylie Minogue, die ga ik zo voor je draaien met I Believe in You. Na deze, Yesterday, Today, Tomorrow.

Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanmiddag kan er plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, in het westen soms met onweer en de temperatuur daalt dan naar een graad of 16. In het binnenland staat dan een matige zuidwestenwind. Bij zee waait het een stuk harder met mogelijk windkracht 7. Morgenochtend kunnen er in het hele land buien vallen. 'S Middags is het droger en laat de zon zich regelmatig zien. Dan wordt het een graad of 21. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Recent maakte ze natuurlijk nog volkomen onverwachts haar opwachting op het podium van de AFAS Live samen met Madonna tijdens de Pride Amsterdam. Wat een heerlijk mens is het toch. Kylie Minogue, I Believe In. En straks tussen 12:30 en 1:00 hoor je ook weer een prachtig liedje uit de nederpopgeschiedenis wat niet zo vaak meer gedraaid wordt. Dus blijf vooral lekker luisteren met zometeen Janet Jackson. Na Phil Collins uit de film Buster is hier Two Hearts.

0: That's the way love goes.
1: En toen ik hoorde dat deze band weer nieuw materiaal ging uitbrengen, maakte ik een heel klein sprongetje, want wat vind ik dat leuk. Martin Buitenhuis, samen met de rest van Van Dikhout, hun nieuwe single. Hier is Te veel is niet genoeg.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: U zoekt correcte en nette consumenten?
8: Nette consumenten.
7: Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Rivierenland Radio Headlines.
10: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Sinds 10 uur is het stadhuis in Oslo open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen na de dood van koning Harald. En na de verwoestende overstroming in Nepal gaat India gletsjers in de grensregio's met Nepal en China extra in de gaten houden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kan er plaatselijk een bui vallen. Bij een matige zuidwestenwind en een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A76 van Geleen naar Aken staat file tussen knooppunt Kundeberg en de grens 2 kilometer. De vertraging is een kwartier.

0: In Meijerijstad kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
1: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
2: Mark Hoogkamer met Kroegen

De flitschijf, dat betekent dat je hem extra vaak hoort, omdat wij ervan overtuigd zijn hier bij Rivierenland Radio dat het een hele grote hit gaat worden. Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. We gaan richting het prachtige liedje uit de Nederpopgeschiedenis, wat ik elke week voor je draai op zaterdag en zondag tussen 12:30 en 1:00. Eerst nog twee andere pareltjes. Fleetwood Mac zo direct na Tracey Ullman, Breakaway.

0: Rijnmond Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuw eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Stroom 10 aan de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens, zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Cressup, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En voor het liedje uit de nederpopgeschiedenis gaan we terug naar 1976. Het is al best een oud nummer, maar heel erg mooi. De band is bedacht ooit door Ron Brandsteder. En een van de leden was Frank Kramer. Die hele donkere krabbel, die televisiepresentator, misschien weet je het nog. Het is een cover van een liedje van Niels Sedaka. Hier is Full House Standing on

Vandaag een beetje een dubbele functie. Tot 2 uur presenteer ik Lunchroom met allemaal leuke liedjes. Maar ik ben ook nog jouw nieuwslezer van dienst. Dus ik ga eventjes naar een andere studio, ga ik het nieuws lezen. En daarna ben ik bij je terug met het 2e uur Lunchroom. En het eerste

0: Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. 24 uur per dag. Prettig gezelschap. Met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
1: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
0: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
1: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. Stichting Reddingshonden stuurt 8 honden met hun begeleiders naar Suriname. Dat kost zo'n 50.000 euro en dat wordt betaald door het bedrijf van de ex-vrouw van Leisner. De auto van Leisner is uitgebrand en platgeperst teruggevonden in een moeras. De politie houdt er rekening mee dat de 52-jarige man niet meer leeft. In Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Gisteravond reed hij op een verkeerscontrole af, maar stopte niet en ging er vandoor. Hij botste achterop 2 auto's die voor een rood stoplicht stonden te wachten. Een derde auto raakte beschadigd door rondvliegende brokstukken. De 39-jarige man zonder geldig rijbewijs werd uiteindelijk aangehouden en was vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. Het bombardement leidde tot een serie explosies waarna een grote brand uitbrak. Door de enorme schade en de gevaarlijke situatie werd een belangrijke snelweg die de hoofdstad verbindt met het westen van Oekraïne afgesloten. Vanochtend ging het luchtalarm in Kiev en omgeving continu af en in de stad waren meerdere explosies te horen. Volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. Hij benadrukt dat het gaat om een schatting omdat de omvang van de schade nog in kaart wordt gebracht. Het aantal doden door de natuurramp ligt inmiddels ruim boven de 600 en zal naar verwachting nog verder oplopen. Er worden nog 2500 mensen vermist, waaronder 3 Nederlanders. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er kan plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Ben je ondernemer?
4: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
3: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
4: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Bianca. Ik luister in Maasdriel langs de Maas en de Waal naar Rivierenland Radio.

0: Eigenlijk is bijna alles wat Mick Hucknall zingt prachtig. Die man heeft werkelijk de mooiste stem wat mij betreft van Groot-Brittannië. Simply Red hoorde je en The Right Thing. Je luistert naar Lunchroom tot 2 uur vanmiddag hier op Rivierenland Radio. En ja, als je dan één staat mag kiezen in Amerika, dan kiest Ella Langley voor deze, Choosing Texas.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanmiddag kan er plaatselijk een bui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en vanavond regent het op veel plaatsen. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, in het westen soms met onweer en de temperatuur daalt dan naar een graad of 16. In het binnenland staat dan een matige zuidwestenwind. Bij zee waait het een stuk harder met mogelijk windkracht 7. Morgenochtend kunnen er in het hele land buien vallen. 'S Middags is het droger en laat de zon zich regelmatig zien. Dan wordt het een graad of 21. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

De zusjes Anne en Nancy Wilson, oftewel Heart and All I Wanna Do Is Make Love To You. In 2022 werd deze man tweede met dit liedje op het Eurovisie Songfestival. Hier is Sam Ryder, Spaceman. If

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: We gaan richting de klok van 1:30 en dat betekent wat berichten en de hoofdpunten van het radionieuws die ik jou zo meteen ga vertellen. En daarna ben ik natuurlijk weer bij je terug met het laatste half uurtje voor deze zaterdag.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. In Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Rusland heeft een luchtaanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 27 doden en 42 gewonden gevallen. En volgens de Nepalese minister van Financiën is er ongeveer 4 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kan er plaatselijk een bui vallen bij een matige zuidwestenwind en een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Bijvoorbeeld op de A58 Breda-Tilburg tussen Galder en Bavel. 8 kilometer en 20 minuten.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hoi, dit is Lisanne en ik luister langs de Pilse Loop in Boekel naar Rivierenland Radio.

Ze zit op de Rock Academie in Tilburg. En wij bij Rivierenland Radio hebben haar een beetje in onze harten gesloten. Wat een lieve meid en een fantastische zangeres. Dolce Beringer, voormalig flitschijf en Break Your Heart. We gaan richting een pareltje uit de jaren 80, wat niet zo vaak meer gedraaid wordt op de radio. Eerst nog twee andere liedjes. Beast of Burden van Bette Midler hoor je na Jeroen van der Boom. Jij bent zo.

0: Vierenland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotsgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. Die dagenlang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering, mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus dagelijks geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En dan is het nu weer tijd voor een heel leuk liedje uit de jaren 80, wat niet zo vaak meer te horen is. We gaan naar 1985. Het was hun allereerste single en ook hun enige hit zo'n beetje. Ik heb het over Go West. In Nederland kwam het op nummer 22 terecht in de top 40. Hier is We Close Our Eyes.

0: En het zit er weer op, deze lunchroom voor de zaterdag. Maar je bent nog niet helemaal van mij af, want tot en met 5 uur ben ik nog de nieuwslezer hier op Rivierenland Radio. Veel plezier met Muziekmasters. En wat mij betreft tot morgenmiddag tussen 12 en 2.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Somjeu en Cher Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het komt omdat het erg lastig is om door de Straat van Hormuz te varen. De Iraanse Revolutionaire Garde beweert de complete controle over de zeestraat te hebben, maar Amerika zegt dat die open is en onder hun controle staat. Afgelopen week gingen er dagelijks gemiddeld 29 schepen doorheen. Voor het begin van de oorlog waren dat er zo'n 130. Landen van de Europese Unie dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar, daarvoor waarschuwen experts. De locaties voor gasopslag worden op het moment te langzaam bijgevuld. Nu is dat voor ongeveer 64% vol, maar het doel voor de winter is 80%. Dat wordt met het huidige tempo niet gehaald. En als het zo doorgaat, is de gasvoorraad vlak voor de winter zo'n 20% kleiner dan gebruikelijk. Dat zal niet direct tot problemen leiden volgens de experts, maar wel tot hogere prijzen. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. Stichting Reddingshonden stuurt 8 honden met hun begeleiders naar Suriname. Dat kost zo'n 50.000 euro en dat wordt betaald door het bedrijf van de ex-vrouw van Leisner. De auto van Leisner is uitgebrand en platgeperst teruggevonden in een moeras. De politie houdt er rekening mee dat de 52-jarige man niet meer leeft. In Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. Gisteravond reed hij op een verkeerscontrole af, maar stopte niet en ging er vandoor. Hij botste achterop 2 auto's die voor een rood stoplicht stonden te wachten. Een derde auto raakte beschadigd door rondvliegende brokstukken. De 39-jarige man zonder geldig rijbewijs werd uiteindelijk aangehouden en was vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio, zoals op de A58 Breda-Tilburg, tussen Galder en Tilburg-Reeshof. 9 kilometer, 15 minuten. En de A76 voor de Duitse grenscontrole. 2 kilometer en een kwartier.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Ries. Ik woon langs Lek en ook ik luister naar Rivierenland Radio.

0: Het zijn drie zusjes, de gezusters Pointer, oftewel de Pointer Sisters en He's So Shy, aan het begin van Muziekmasters op deze zaterdagmiddag, 29 augustus 2026. Ik heet je wederom van harte welkom en ik stel voor dat we eventjes Down Under gaan.
1: Tot 4 uur is dit Muziekmasters.

Zo gingen we eventjes down under met het jaartal 1982 als hitjaar voor Men at Work. Want inderdaad, ze kwamen uit Australië. En ze bereikten de nummer 2 positie met het nummer wat we zojuist hebben gedraaid. Down under. We gaan van Australië naar onze zuidenburen, naar Vlaanderen. Maar daar komen ze vandaan. Vaya con Dios, what a woman. What a woman.

0: Nederland Radio Info.
1: De Volvo-beurs. Rosmaan vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Het thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Actuele plaat uit de flitsende 50, deze van Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. En daarvoor uit Vlaanderen of België, net hoe je het noemen wilt. Vaya con Dios en What a Woman. Soms kom je van die lekkere pareltjes nog eens een keer tegen hier op Rivierenland Radio. En een van die pareltjes die we weer gaan draaien nu voor jou is deze van Bizarre Inc. Hier

We vliegen over de hele aardbol en nu zaten we weer eventjes in Glasgow, Schotland met Owen Paul en My Favorite Waste of Time. En daarvoor hadden we weer zo'n pareltje die we gevonden hadden in de archieven van Rivierenland Radio. Bizarre Inc. and I'm Gonna Get You. Zometeen de headlines hier op Rivierenland Radio. En voor die tijd hebben we nog een mooie plaat van Propaganda. Maar daarna is ook belangrijk om te weten. Dan komen we terug met de flitsschijf voor deze week. En die is deze week van Maarten Hoogkamer. Maar eerst deze van Propaganda en Duel Eye to Eye.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Rivierenland Radio. Headlines.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Landen van de EU dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar. Daarvoor waarschuwen experts. Volgende week gaan speurhonden in Suriname helpen bij het zoeken naar de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die sinds 2 weken vermist is. En in Tilburg heeft een automobilist die op de vlucht was voor de politie meerdere auto's geramd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer. Bijvoorbeeld op de A58 naar Tilburg. Van Vulvenhout file tot aan Tilburg Centrum West, 13 kilometer, 20 minuten. En op de A2 naar Den Bosch file tussen Beest en Zaltbommel, 7 kilometer en 10 minuten.
8: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
9: In Gelderop kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
10: Mark de Hoogkamer met Kroegen

De flitsschijf voor deze week hier op Rivierenland Radio. Markt Hoogkamer en kroegen in de hemel. En ik vraag me dan eigenlijk een beetje af, wordt er ook bier getapt daar in die kroeg in de hemel? Dat is misschien een goede huiskamervraag. Misschien weet jij het antwoord wel. Het zou fantastisch zijn. Laat maar eventjes weten via de app. Lois Lane nu met Fortune Fairy Tales.

0: Vierenland Radio Info.
1: Brabantse Vrienden vindt dit jaar plaats op zaterdag 5 september. De eerste editie onder deze naam op het Aqua Best terrein in Eindhoven Best. Door Brabant Festival staat volledig in het teken van feest, gezelligheid en Nederlandstalige muziek. Het is de opvolger van het voormalige Total Los Festival. Onder leiding van de Snollebollekers verandert Aqua Best in een groot feestterrein met meerdere podia en bekende artiesten. Optredens van onder andere de Snollebollekers, Gerrit Joling, Tino Martin, Emma Heesers, Mart Hoogkamer, Marco Schuitmaker, de Outsiders, Django Wagner, René Schuurmans en Samuel Welten. Er zijn een aantal namen op de Brabantse Vrienden op 5 september dus in Eindhoven Best.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Black and Blue, de Rolling Stones en Miss You. En daarvoor de zusjes Clayman, Suzanne en Monique, oftewel Lois Lane en The Fortune Fairy Tales. En dit is Tupac en California Love.

0: wat.
1: Amina, en we doen toch allemaal maar wat. Is dat zo? Ik doe mijn uiterste best, dus ik doe niet zomaar wat op de zaterdag. En ook op de zondagmiddag tussen 2 en 4 in Muziekmasters. Voor Amina hadden we nog Tupac en California Love. Misschien heb ik zometeen nog tijd voor Lady Antebellum. Maar in ieder geval, deze plaat kunnen we zeker nog helemaal draaien. De gebroeders Wilson, oftewel de Beach Boys en Kokomo. Zometeen, na het nieuws van 3, ben ik weer graag nog een uurtje bij je met Hitmasters hier op Rivier het Land Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. Ze staan in de tunnelbak richting Utrecht, waar ze ook op het asfalt zitten. En volgens de politie was de blokkade niet vooraf gemeld. Burgemeester Van Zanen heeft direct opdracht gegeven tot ontruiming van de bezette snelweg. Actievoeren op de snelweg is verboden. Personen die dat doen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, maar de actievoerders negeren dat verbod. In Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Tientallen gebouwen en minstens 10.000 auto's zijn beschadigd en duizenden bomen zijn omgevallen. De stad Cremona in Lombardije is het zwaarst getroffen. Daken van tientallen huizen zijn verwoest en 10 kerken liepen schade op, waaronder een kathedraal. Binnen 10 minuten moest de brandweer af op 100 meldingen. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6.000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Dat komt omdat het erg lastig is om door de Straat van Hormuz te varen. De Iraanse Revolutionaire Garde beweert de complete controle over de zeestraat te hebben, maar Amerika zegt dat die open is en onder hun controle staat. Afgelopen week gingen er dagelijks gemiddeld 29 schepen doorheen. Voor het begin van de oorlog waren dat er zo'n 130. Landen van de Europese Unie dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar, daarvoor waarschuwen experts. De locaties voor gasopslag worden op het moment te langzaam bijgevuld. Nu is dat voor ongeveer 64% vol, maar het doel voor de winter is 80%. Dat wordt met het huidige tempo niet gehaald en als het zo doorgaat is de gasvoorraad vlak voor de winter zo'n 20% kleiner dan gebruikelijk. Dat zal niet direct tot problemen leiden volgens de experts, maar wel tot hogere prijzen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, zoals op de A58 Breda-Tilburg. Tussen Ulvenhout en Tilburg ongeveer 10 minuten. Ook de A16 naar Rotterdam, vanaf de Moerdijkbrug tot aan Dordrecht 10 minuten. En ook de A2 Utrecht en Bos, 10 minuutjes tussen Culemborg en Zaltbommel.
7: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
8: In Dongen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Sinds de plaat in de jaren 80 uitkwam, was iedereen zich een beetje aan het afvragen. Wie oh wie wordt er bezongen door L.D. Bartz? En hij zegt zelf, ik weet het eigenlijk ook niet, want who's Johnny? Ja, wie is Johnny? Ja, zeg het maar. Zometeen in Muziek Masters. Welkom terug bij uur 2. Hebben we nog een plaat van Ace of Base?
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

All That He Wants van Ace of Base uit de jaren 80. Zometeen wederom een plaat uit de jaren 80, maar dan van een Nederlandse formatie afkomstig uit Drenthe. En die band die stond onder aanvoering van de zanger Alidus Hidding. Ik heb het over de Time Bandits en I'm Specialized in You. Die komt er zometeen aan. Maar is deze van Cat's Eye en Animal.

0: Nederland Radio Info.
1: De Nationale Tattoo Den Bosch is een indrukwekkend muzikaal en visueel evenement waarin militaire muziek, show, traditie en entertainment samenkomen. Van donderdag 10 tot en met zondag 13 september staat Den Bosch in het teken van het bijzondere spektakel. Voorstellingen vinden plaats in de Brabanthal en bieden bezoekers een avond of middag vol muziek, marsformaties en spectaculaire optredens. Ben er dus bij Nationale Tattoo, 10 tot 13 september.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

De Time Bandits uit Drenthe kwamen ze destijds. En ze scoorden behoorlijk wat hits in de jaren 80. Onder aanvoering van de zanger Alidus Hidding. En je hoorde zojuist I'm Specialized in You. En daarvoor hadden we nog Cat's Eye en Animal. The Verve met de Bittersweet Symphony staat voor je klaar. En dat is een plaat die meestal door de DJ's wordt gedraaid als er iets aan de hand was op het radiostation. Als men ergens niet mee eens was. Of dat men zijn programma kwijtraakte. En dan was het altijd maar zullen we die plaat draaien van The Verve, Bittersweet Symphony. Maar eerst deze van The Pretenders.

Bitter Sweet Symphony van de Verve. En daarvoor hadden we nog de Pretenders met A Thin Line Between Love and Hate. Er is een heel klein lijntje wat er loopt tussen de liefde en haat. Is het inderdaad zo? Nou, ze hebben het uitgelegd zojuist. Dus ik hoop dat het duidelijk is geworden. Over tattoos gesproken. De flitsschijf van deze week van Mart Hoogkamer. Het is algemeen bekend dat die gast onder de tattoo zit. En over tattoos gesproken, hier is Laureen met

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. In Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Er liggen nog 400 schepen vast in de Perzische Golf met totaal 6000 opvarenden. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. En landen van de Europese Unie dreigen de winter in te gaan met de kleinste gasvoorraden in 13 jaar. Daarvoor waarschuwen experts. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje. En vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo allemaal, ik ben René Kolenbrander en ik luister de hele dag naar Rivierenland Radio.

Eddy Grant op Rivierenland Radio in Muziek Masters. Iedere zaterdag en zondagmiddag tussen 2 en 4 presenteer ik dat programma hier. En van Eddy Grant hebben we gedraaid Electric Avenue. De Eagles met een klassieker. Die komt er zo meteen aan. En het gaat over een hotel waarvan niemand weet dat het eigenlijk bestaat. Maar eerst gaan we lekker vrijen met Rutje Kot. Hier is Vrij Me Bij.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren creaties ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 1:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Een van de grootste klassiekers uit de popgeschiedenis. The Eagles en Hotel California. Over een hotel waarvan de bandleden eigenlijk telkens zeggen... bestaat het nou wel of bestaat het niet? Ze geven er geen één duidelijk antwoord op. Maar zou het eigenlijk bestaan daar in de desert? Ik vraag het me af. Misschien is het een keer leuk om dat eens te gaan onderzoeken. En voor de Eagles hadden we nog Ruud Jacot en Vrij met mij. En dit is Dasha uit de flitsende 50, die je zo meteen hoort tussen 4 en 7. Dit is een memo.
1: I've been trying to open up your eyes. I've said it, but you don't get it.

Werkels Jankje was dat en een Good Heart en daarvoor uit de Flitsende 50, Dasha en Memo. En over de Flitsende 50 gesproken, die hoor je zometeen tussen 4 en 7 hier op Rivierenland Radio. Ik ga eruit met de winnaar van het Eurovisie Songfestival. Het waren twee Nederlanders. En de ene dat was dan Ilse de Lange en die andere was Waylon. Tegenwoordig kunnen ze mekaars bloed wel drinken, maar toen hadden ze een gigantische hit te pakken. De Common Linnets en Calm After the Storm. Fijne zaterdag verder. Tot morgen. 2 uur.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyphone herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. Zorgminister Sterk deed dit vanmiddag in een zaal in Ede, waar onder andere slachtoffers, nabestaanden en familieleden bij waren. Ze zei dat het kabinet spijt dat ze niet hebben kunnen zorgen voor een veilige plek en goede zorg. Tienduizenden jongeren hadden te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en veel ook met geweld. Dat werd duidelijk in twee rapporten van een ervaringsdeskundige die sprak met 51 jongeren. De inspectie bevestigde dit later. Een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. De zus van het slachtoffer had hem als vermist opgegeven, waarna de politie hem kon identificeren. Zij woont in Milaan en de auto die gevonden werd in de buurt van de Nederlander staat op haar naam. De man was gaan wandelen bij het Aosta-dal. Bosarbeiders zagen hem vallen in het water en schakelden de politie in. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. Ze staan in de tunnelbak richting Utrecht, waar ze ook op het asfalt zitten. En volgens de politie was de blokkade niet vooraf gemeld. Burgemeester Van Zanen heeft direct opdracht gegeven tot ontruiming van de bezette snelweg. Actievoeren op de snelweg is verboden. Personen die dat doen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, maar de actievoerders negeren dat verbod. In Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Tientallen gebouwen en minstens 10.000 auto's zijn beschadigd en duizenden bomen zijn omgevallen. De stad Cremona in Lombardije is het zwaarst getroffen. Daken van tientallen huizen zijn verwoest en 10 kerken liepen schade op, waaronder een kathedraal. Binnen 10 minuten moest de brandweer af op 100 meldingen. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A58 richting Breda bij Tilburg. 4 kilometer en 10 minuten. En de Duitse grenscontrole op de A76. Daar is het nu goed voor 15 minuten wachttijd.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Mark Raden. Ik luister naar Angstelingen naar Rivierenland Radio.

0: Kroegen in de hemel van Mart Hoogkamer. En het leuke is, het is de 333ste flitsschijf. Ja, en wees welkom bij een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. Het is de zevende jaargang, week nummer 35. En het is de lijst van de zaterdag 29 augustus 2028. En het is voor de 344ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. En laten we eens even kijken wat we deze week allemaal tegenkomen. We hebben 10 oude flitsschijven, 12 zittenblijvers, 13 stijgers, 22 zakkers, 2 nieuwkomers en 1 plaat die opnieuw binnenkomt. Dat betekent dat we 3 verdwenen platen hebben.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 49.
3: So easy to fall in love.
2: Nummer 42.
0: En dat waren dan de verdwenen platen door een rijtje, op een rijtje gezet door onze Kees. Druifzee van Maal Smit en Neil Horan. 25 weken stond de plaat genoteerd en 402 punten gehaald. Dat is niet zo heel veel, maar die plaat is niet hoger gekomen dan een 17e positie. 1609 punten, dat is bijna 4 keer zoveel, of meer dan 4 keer zoveel zelfs. En 42 weken in de lijst. Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. Vorige week stond ze nog 43. En dat betekent dat we straks een andere langs genoteerd hebben. Dat is zeker niet Homebreaker van Sombre, want die heeft na 26 weken de Flitsende 50 verlaten. 957 punten. En vorige week vonden de platen nog op nummer 42. En dan is het nu tijd voor de lijst van deze week. Even mijn plaatje omdraaien. En dan zien we dat op 50 de flitsschijf van vorige week binnenkomt. En die is van Sommelieu en die heet Feels Part 2.

Feels Like Home, dat is de nieuwe zinger van Sam Milieu. En deze week binnengekomen op nummer 50 in de flitsende 50. Nummer 49, die slaan we over. Die komt van 27, een flinke klap naar beneden toe voor Isabelle A. En smeek maar niet om mij. 9 weken staat ze genoteerd. En in de 8e week, als ik het goed zie, ja, in de 8e week opnieuw binnen. Shannon Sparrow met The Material Lover.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Antoon is de artiestennaam van Valentijn Verkerk. Een Nederlandse zanger, rapper en producer. Hij brak door met nummers als Hyperventilatie en Hallo. En werkte later samen met verschillende Nederlandse artiesten. In De Enige staat een bijzondere persoon centraal die een belangrijke plaats inneemt in het leven van de verteller. Met deze single voegt Antoon opnieuw een Nederlandstalig nummer toe aan zijn repertoire.
0: Flitsende 50, feitje.

Die plaat hadden we voor je non-stop met Real Lover. Dat was van Sienna Sparro. Die kwam in de achtste week weer opnieuw binnen op nummer 48. En dit bleef staan op een nummer 47. De enige van Anton. Dan de zomer van Oya Lele. Staat inmiddels 5 weken genoteerd van K3. En die zakte weg van 36 naar nummer 46. En op nummer 45 vinden we Free Your Mind van Prospa en Clooney. En dan eventjes kijken wat we hebben op een nummer 44. Die plaat die komt van 46. Het is Self-Aware van Temper City. Straks hebben we alweer de hoogste nieuwkomer. Dit uurtje eigenlijk al.

Snel voorbij, en dat is dan de single van Temper City. 2 weken genoteerd. Vorige week kwam de plaat binnen op nummer 48. En nu is hij doorgestegen naar nummer 44. Nummer 43 dan, die komt van 41. Staat 8 weken genoteerd. Superstar van Roxy Dekker, die slaan we over. Maar nummer 42, die gaan we weer wel draaien. Komt van 44. Een oude flitschijf. Flair door het oog van de nacht.

0: Er staat inmiddels al 10 weken genoteerd in de Flits in de 50. Het is een oude Flitschijf. Hij is al behoorlijk gezakt. Want de plaat heeft al een keer op nummer 27 gestaan. En nu gaat hij weer omhoog van 44 naar 42.
1: Nieuw. In de Flits in de 50.

Een overzicht van alle nieuwkomers en terugkomers. Phil van Part 2 van Sommelieu kwam binnen op nummer 50, de flitsschijf van vorige week. Material Lover van Shannon Spyro in de achtste week weer opnieuw binnen in de flitsende 50. En je hoorde het zojuist al, hè. Het nummer van Anita Ward, oorspronkelijk Ring My Bell. Maar nu in de uitvoering van Itch komt deze week binnen als hoogste nieuwkomer op nummer 41.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Rivierenland Radio. Headlines.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. Een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. Enkele tientallen actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. En in Noord-Italië zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen uit de lucht. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje. En vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Er staat een matige zuidwestenwind en het is ongeveer 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A76 voor de Duitse grenscontrole. 3 kilometer, 25 minuten.
8: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
9: In Tilburg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
10: Rivierenland Radio.
11: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
12: Flitsende 50, het eerste overzicht, gaat van 15 naar 40. Gelijk een eerste nieuw binnenkomen op nummer 50 voor Samieu. Fields Part 2. 49 van 27 zakken voor Isabella A. En smeek maar niet om mij. 8 weken erin, China Spiro met Material Lover. 48 terug van weg geweest in de lijst. En op 47 is blijven staan Anton, de enige in de 7e week. Nog iets minder weken, 5 weken, K3. De zomer van Oya Lele op 46, wel gezakt, komt van 36. 45 komt van 40, 5 plaatsverlies voor Propsaan Clooney. Free Your Mind, 12e week. En 44 komt van 48 voor Temper City en Self Aware. Dan Roxy Dekker, Superstar. 43 komt van 41, 2 plaatsen verlies. En 42 op 44 afkomstig, dus ook 2 plaatsen verlies, is Flair. Door het oog van de nacht, en split 5. Dan vinden we Aitch met R&B, Ring My Bell, 41 nieuw, tweede nieuw binnenkomer. En op 40 tot slot van dit overzicht van Bruno Mars.

I Just Might, Bruno Mars hoort je. En die vinden we deze week op nummer 40 van de 34 afkomstig. En het staat 32 weken genoteerd. En daarmee denk ik wel de langst genoteerde. Als ik eventjes heel snel door de lijst ga. Ik denk inderdaad dat het deze week de langst genoteerde plaat is. Nou, gauw verder nu met 39. En daar vinden we Justin Jackstyle samen met John. En Turn the Lights Off.

Turn the Lights Off, 24 weken genoteerd in de Flits in de 50. En deze week één plaatsje gezakt van 38 naar 39. En dan nummer 38, die komt van 35. Het is een oud liedje in een nieuw jasje. Dat is dan Marsha gedoopt. Het nummer wordt gezongen door Ralph Sanchez.

I Only Wanna Be With You, dat is dan de originele versie. Martja, deze keer de versie van Rolf Chances. Hij zat 5 weken genoteerd, een oude flitsschijf. En 3 plaatjes naar beneden toe, van 35 naar nummer 38. Nummer 37 is ook een zakker en ook een oude flitsschijf. Maar deze plaat die staat wel 6 weken genoteerd in de flitsende 50. Ik heb het dan over Emma Heesters. Zij is

Moet dat nou? Robert van Hemert hoorde je samen met Donny. En die vinden we in de flitsende 50. Genoteerd. Eventjes spieken. Daar mijn lijstje. Ik zal hem even pakken van papier. Want ik had hem eventjes weggeklikt. Even kijken. Moet dat nou? Vinden we op nummer 36 van 33 afkomstig. En staat 30 weken genoteerd in de lijst. En de volgende die staat slechts 2 weken in de lijst. Van 48 naar 35. Moving to the Sun van Google Ultra. Samen met nog wat andere artiesten.

Moving on the Sun, Hugo, Ultranate, samen met Emmanuel Angel. 2 weken genoteerd en deze week omhoog gegaan van 45 naar nummer 35. 34 dan, die komt van 39. Zat inmiddels 3 weken genoteerd. Het is een plaat die je veelvuldig hebt gehoord, want het is een oude flitschijf. Ik heb het dan over Dasha en haar nieuwe single heet Memo.

Memo van Dasha. 3 weken staat ze nu genoteerd. Deze week is er gestegen van 39 naar 34. En dan houden we flitschijf. Nog een flitschijf en vinden we op nummer 33. Van 24 afkomstig. 7 weken genoteerd. Het is Bauza met Lose Myself. En dat wordt de laatste die ik dit uur voor je kan gaan draaien. Dus tot zo.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie heeft 25 tot 30 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden die de snelweg A12 bij Den Haag blokkeerden. Ook iedereen die zich niet kon identificeren is opgepakt. Naar eigen zeggen heeft de politie strenger opgetreden nadat dinsdag met het OM en de politiek is afgesproken dat strafrechtelijk opgetreden gaat worden bij blokkades van snelwegen. De blokkade van de tunnelbak op de A12 richting Utrecht begon rond 1 uur. Burgemeester Van Zanen van Den Haag gaf direct opdracht tot ontruiming. De nieuwe Noorse koning Haakon houdt vanavond een herdenkingstoespraak voor zijn vader, koning Harald, die gisteren overleden is op 89-jarige leeftijd. Het Hof van Noorwegen heeft bekendgemaakt dat deze speech om 7 uur op televisie zal worden uitgezonden. Het is de eerste toespraak die Haakon als koning zal geven. Dinsdag zal Haakon voor het Noorse parlement officieel de eed afleggen als nieuwe koning van Noorwegen. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. Zorgminister Sterk deed dit vanmiddag in een zaal in Ede, waar onder andere slachtoffers, nabestaanden en familieleden bij waren. Ze zei dat het kabinet spijt dat ze niet hebben kunnen zorgen voor een veilige plek en goede zorg. Tienduizenden jongeren hadden te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en veel ook met geweld. Dat werd duidelijk in 2 rapporten van een ervaringsdeskundige die sprak met 51 jongeren. De inspectie bevestigde dit later. Een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. De zus van het slachtoffer had hem als vermist opgegeven, waarna de politie hem kon identificeren. Zij woont in Milaan en de auto die gevonden werd in de buurt van de Nederlander staat op haar naam. De man was gaan wandelen bij het Aosta-dal. Bosarbeiders zagen hem vallen in het water en schakelden de politie in. En dan nog het weer. Plaatselijk regent het en vannacht kunnen er in het hele land enkele buien vallen. Er staat dan een stevige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de A76 voor de Duitse grenscontrole. 2 kilometer en 10 minuten momenteel.
4: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
5: In Mierlo kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.
4: Rivierenland Radio.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Crisco's Amsterdam hoorde je samen met Luisa de Sousa en Willy William. 4 weken zijn ze nu genoteerd. En deze week omhoog gegaan van 37 naar nummer 32.
2: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de Flitsende 50. Flitsende 50. 3.

De top 3 van vorige week. Op nummer 3, Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Op nummer 2, Talk to You. En van Ultra 54. En op nummer 1, Die Die van Shakira. Samen met Burna Boy. En die plaat die stond voor de 9e week op nummer 1. Zou ze de 10e week halen? Blijf gewoon de komende 2 uur luisteren. En hoor je vanzelf het antwoord.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30. We tellen weer af hier in de flitsende 50. Met op 40 Bruno Mars, I Just Might. Justin, Jack Stahl en John, Turn the Lights Off. 24 weken in de lijst, 39. Vorige week nog 38, maar één plaats verlies. 38 van 35 is Rol Sanchez, de ex-flitschijf met Matcha. En 6 weken erin staat Emma Hayes' Hartebreker op 37 van 26. Robert van Hemert en Donnie, 30 weken in de lijst, moet dat nou op 36. En 35 komt van 45, 10 plaatsen wint voor Hugel, Ultranate, Immanuel Angel en Marvin to the Sun, tweede week. 34 van 39 is Dasha en Mimo. En dat als we ex-flitschijf zijnde, geldt ook voor Bausa. Lose Myself, 33 van 24 afkomstig, dus zakkende. 37 vorige week, nu gestegen naar 32 is Chris Cross Amsterdam, Lucia Sonza en Willy Williams met My Oh My, vierde week. En Topic en Becky G en Sorry Papi, 31 blijven staan ten opzichte van vorige week. 30 van 46 flinke stijgen voor Disco Bambina. Now Watchers en Sophie Ellis-Baxter als ex-flitschijf zijn de Dancing Without You. Op 30 dus.

Dancing Without You, Disco Bambino, samen met Nile Rodgers en Sophie Ellis-Bexter. En dat is natuurlijk de stem die je hoorde. En die komt er overal bovenuit. En je kent haar vast en zeker nog wel van de hitsingle Murder on the Dance Floor. En nu gaan we eventjes naar het strand toe. Dat doen we samen met Robert van Hemert.

Passenger Alexander Warner, en die vinden we dan op een nummer 28 van 29 afkomstig. En dit is 27. Die komt van 25, maar die plaat die zat al 22 weken genoteerd in de flitsende 50. Jelly Roll ga je horen en het nummer heet I'm Good.

Als ik dit plaatje hoor van Sally Lefty, dan wil ik eigenlijk meteen naar Boston toe. Zij kwam van 32 en steekt door naar nummer 26 en dat in de vierde week. We zijn op de helft van de flitsende 50. Dit is namelijk 25 van 21 afkomstig in de achtste week. Nummer Pile.

0: eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dory kunnen er elk seizoen een Pot voor Dory mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordory.com. Dat is Pot voor Dory met dubbel O.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteer.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie heeft 25 tot 30 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden die de snelweg A12 bij Den Haag blokkeerden. De nieuwe Noorse koning Haakon houdt vanavond om 7 uur een herdenkingstoespraak voor zijn vader koning Harald die gisteren overleden is. Het kabinet heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en instellingen. En een Nederlandse man van 35 is omgekomen in het noordwesten van Italië. Hij verdronk in een rivier die hij wilde oversteken. En dan nog het weer. Plaatselijk regent het en vannacht kunnen er in het hele land een paar buien vallen. Er staat dan een stevige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Ik ben Brentje Giebels en ik luister naar Rivierenland Radio langs de Waal.

0: Populair, over wie hebben ze het? Hebben ze het over mij? Nou, ik denk het niet hoor. Populair hoorde je Italië samen met Ronnie Flex en Frenna. 12 weken staan ze genoteerd. En deze week zakten ze weg van 22 naar 23. 22 deze week, die komt van 26. Ray en Beer, en die zijn naar de zonnebak.
1: Steek er een op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker, maar toch voel ik me...

0: De hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar nummer 20 in het volgende overzicht van deze flitsende 50 met Disco Bambini, Nile Rodgers en Dancing Without You op 30. 29 van 23 is Robert van Hemert, Zandloopster, 11e week. En Alex Warren, Passenger op 28 van 29. 1 plaats winst. Ah, dan 25 vorige week, nu 27. 2 plaats verlies voor Jelly Wall, I'm Good. En 26 komt van 32, een stijger voor Stella Lefty in Boston. 25 van 21 is Mevoix Joe en Canochoir en Paal. En dat op 25 dus in de 8e week. 30 naar 24 is voor Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. Dan 23 van 22, Ali en Ronnie Flex en Frenna en Poppler. 23 dus te vinden van 22 afkomstig, dus daarmee 1 plaats verlies. 28 naar 22 is Zonnebank van Ray en Beer in de 3e week. En 21 komt van 20, Bibi Rexha, Faithless, New Religion. Dan 20 tot slot van dit overzicht. Die is voor Maxime Babette, hoe dan ook, van 18 afkomstig, 2 plaatsen verlies.
2: Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

0: Hoe dan ook, Maxime hoorde je samen met Babette. En die vinden we in de flitsende 50 op nummer 20. Dan nummer 19. We blijven eventjes in België. Arjen Blommaerts samen met Zoë Lavaai en Tranen van Goud.
1: Ik tel

100 dagen tranen van goud, 14 weken genoteerd. In deze week zakken ze weg van 17 naar 19. Nog een zakker, 18 naar 14. DJ Lissisjes.

En dat gebeurde met Ellie Langley. Nou ja, vorige week kwam ze niet binnen. Ze kwam opnieuw binnen in de derde week. En nu in de vierde week dus gegaan van 50 naar nummer 17. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zo'n lange tijd zo'n stijger niet heb gehad in de flitsende 50.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar. Op thuistestenkopen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB. Het bureau dat onder meer wordt gebruikt voor het betalen van boetes. Overtredingen zijn door een interne fout aan de verkeerde personen gekoppeld. Hierdoor kunnen mensen informatie gezien hebben die niet voor hen bedoeld was en zijn mogelijk ook brieven verstuurd met verkeerde informatie. Het CJIB heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Enkele duizenden mensen worden nog altijd vermist. De autoriteiten melden dat er inmiddels 261 vermiste toeristen zijn gevonden, waaronder uit België en Duitsland. Drie Nederlanders worden nog vermist. Het reddingswerk werd tijdelijk stilgelegd uit vrees voor nieuwe overstromingen, maar is nu weer op gang gekomen. Het hevige noodweer van vrijdag rond de Bodensee op de grens van Duitsland en Zwitserland heeft meer dan 190 gebouwen beschadigd. Door zware windstoten vlogen daken van huizen en zorgden ook omgewaaide bomen en takken voor schade. Er werden rond dit meer tussen Zwitserland en Zuid-Duitsland windsnelheden van 130 tot 143 km per uur geregistreerd. Dat is orkaankracht 12. De nieuwe Noorse koning Hakon houdt vanavond een herdenkingstoespraak voor zijn gisteren overleden vader koning Harald. Het Hof van Noorwegen heeft bekendgemaakt dat deze speech om 7 uur vanavond op tv zal worden uitgezonden. Het is de eerste toespraak die Hakon als koning zal geven. Dinsdag zal Hakon voor het Noorse parlement officieel de eed afleggen als nieuwe koning van Noorwegen. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig.
2: Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hallo, ik ben Yvonne en ik luister langs de Dommel naar Radio Rivierenland.
6: Rivierenland Radio.

0: nummer 16.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Vorige week gingen we via de nooduitgang de uitzending uit. En nu komen we via de nooduitgang de uitzending weer binnen. Op nummer 16 blijven staan. 12 weken staat hij genoteerd. Meteor. Nou, wat zouden deze week op nummer 1, 2 en 3 staan?
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de flitsende 50. Flitsende 50. 3.

De top 3 van vorige week. Op nummer 3 hadden we Mr. Know It All. En dat is de single van Teddy Swims. Op nummer 2 Talk To You van Another Futuring 54 Ultra. En op nummer 1, je hoorde het net nog, Die Die van Shakira samen met Burna Boy. En ze stond voor de 9e week op nummer 1. Zou ze nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon lekker dit uur luisteren. Dan ga je vanzelf het antwoord tegenkomen.

Breek je hart van Dolce Beringen. 4 weken staat ze genoteerd in oude flitschijf. En deze week, helaas voor haar, is ze blijven staan op nummer 15. Nummer 14 dan, die komt van 13. Staat ze 13 weken genoteerd in de flitsende 50. Het is Hugo, samen met Solto. En...

Bam Bam, Jamaican, hoorde je 13 weken lang staat de plaat genoteerd. En vorige week stond hij op nummer 13 en nu gezakt naar nummer 14. Dus dat voorspelt er niet veel goed. Ja, en dan gaan we nu nummer 13 draaien. Dus ik hoop dat het volgende week voor sommigen toch een stukje beter gaat. 6 weken staat hij genoteerd en klimt 6 plaatsjes van 9.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Justin De Wild brengt het nummer Cheerio uit. Het lied verscheen in 2026 en is te vinden op streamingdiensten. De tekst begint met de regel dat de zanger pas naar buiten gaat als hij vogels hoort fluiten. De artiest deelt zijn werk via platforms als Spotify en Soundcloud. Justin De Wild maakt Nederlandstalig muziek en heeft meerdere nummers uitgebracht, waaronder Lang leven de lol en Als ik aan de laatste zit. Zijn muziek is herkenbaar door de eigenzinnige teksten en de persoonlijke stijl die hij hanteert.
0: Flitsende 50, feitje.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar 10, we tellen er weer af. Van 20, vorige week nog 18, Maxime Babette, hoe dan ook. 19, vorige week nog 17, twee plaatsen verlies voor Aaron Blommert en Zoe Levé. Met Stralen van Goud, 14e week. En de helft, 7 weken in de lijst, The Delicious, Milo, Forever Young, 18, vorige week nog 14. 17 komt van 50, een gigantische stijger voor Ella Langley met Choosing Texas in de 4e week. En 16 blijft 16 voor Meteor, een nooduitgang. Don Verberingen met Breaking Your Heart, 15 vorige week, 15 deze week. En 13 naar 14 is 1 plaats verlies voor Jugel en Salto en Jamaica Bam Bam. 13, die komt van 19. Iets was gestegen voor Somber, My Body Isn't Ready in de 6e week. Justin de Wild, Sirio, 12, vorige week nog 11. Dat betekent 1 plaats verlies in de 18e week. 11 dan, die komt van 9, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En 10 blijft 10 voor Jonas Blue, Malief. En Edge of Desire de 9e week.

The Edge of Desire, Georgia Jonas Blue samen met Mel Tiff. 9 weken lang staat de plaat genoteerd. En deze week blijft de plaat staan op een nummer 10. Dan de nummer 9, die komt van 8, staat 7 weken in de lijst. Het is voor de tweede keer dat we Bruno Mars tegenkomen. Hij is deze week ook de langste genoteerde. Maar dit is de andere single en die heet On My Soul.

0: 1995. Kijk op aimlife.nl.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB. Overtredingen zijn door een interne fout aan de verkeerde personen gekoppeld. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Enkele duizenden mensen worden nog altijd vermist. Het hevige noodweer van vrijdag rond de Bodensee op de grens van Duitsland en Zwitserland heeft meer dan 190 gebouwen beschadigd. De nieuwe Noorse koning Hakon houdt vanavond een herdenkingstoespraak voor zijn gisteren overleden vader koning Harald. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden, morgen wisselvallig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging.
8: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
9: In Barla-Nassau kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Animal. En dat is dan de zinger van The Cat's Eye. Die vinden we deze week op nummer 8 van 12 afkomstig. Die plaat die staat 4 weken genoteerd in de Britse 50. En ik ben benieuwd of deze plaat dan de nummer 1 positie gaat halen. Rutger van Braarneveld.

The Kingdom of Fear. En dat is dan de single van Cameron Whitecomb. 16 weken staat hij genoteerd. En de plaat die is blijven staan op nummer 5. Het wordt een beetje tonig, want nummer 4 blijft ook staan.

Bouza met Magnetic, je blijft staan op nummer 4. Zat inmiddels al 21 weken genoteerd in de flitsende 50 en kwam nooit hoger dan een tweede positie. Nou ja, nummer 3 scoorde Teddy Swims, want die kwam niet hoger. Een oude flitsschijf, Mr. Know It All, blijft ook deze week staan op nummer 3.

0: is de flitsende 50.
1: Straks de nummer 1. We tellen nu af van 10 naar nummer 2 in het laatste overzicht van de flitsende 50. Jonas Blue, Malieve en Edge of Desire op 10 blijven staan. 9 komt van 8 in plaatsverlies voor Bruno Mars, On My Soul. 7e week. En Cat's Eye, Animal, die vinden we ook nog vorige week op 12, nu naar 8 doorgestegen. 7 is blijven staan op 7. Rutger van Berneveld en Zwoele Zomernachten, 9e week. Alex Warren, Fever Dreams, tekst nummer 1, vinden we nu op 6, is daarop blijven staan ten opzichte van vorige week. Geldt ook voor 5, is ook blijven staan Cameron Whitecam en Kingdom of Fear in de 16e week. En ook de 4 is blijven staan Bausa Magnetic in de 21e week. Je raadt het al, ook de nummer 3 is blijven staan Teddy Swims, Mr. Know-It-All, X-Flit schijf 19e week. En ook de 2, jawel, hij is blijven staan Another 54 Ultra Talking to You, 20e week, blijven staan dus op nummer 2.
2: Nummer 1.
3: En je raadt het al, ook de nummer 1 is blijven staan voor de 10 erachterheen volgende week op de eerste plaats. Die Die van Shakira samen met Burna Boy. En in totaal staat de plaat nu 13 weken lang genoteerd in de flitsende 50. Nou ja, als je de plaat al zat bent, zeg maar, dan zorg dat er een andere plaat op de nummer 1 komt. En dat kun je eenvoudig weg doen door te gaan naar onze website flitsende50.nl. Klik op jouw top 5 en vul 5 van jouw favoriete platen in. En dan bij voorkeur ook jouw nummer 1 voor de komende week. En dan gaat het vast en zeker goed komen. Ik bedank je weer namens het hele team voor het luisteren. En graag tot volgende week.
1: Flitsende 50.
2: Nummer 1.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Nederland Bruist. Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Goedenavond. Dit is het nieuws van 7 uur.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel paleis. De militairen zijn ontevreden over de aanpak van extremistische groeperingen gelieerd aan Al-Qaeda en IS. De autoriteiten hebben burgers in Niamey aangeraden om binnen te blijven en ze proberen met ordentroepen de rust te herstellen. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. Zij had de zaak aangespannen omdat zij in 30 jaar tijd in meer dan 12.000 vlieguren was blootgesteld aan straling en rokende passagiers. De uitspraak kan belangrijk zijn voor andere stewardessen en piloten. Die hebben volgens onderzoek het hoogste risico op het oplopen van de ziekte. Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB, het bureau dat onder meer wordt gebruikt voor het betalen van boetes. Overtredingen zijn door een interne fout aan de verkeerde personen gekoppeld. Hierdoor kunnen mensen informatie gezien hebben die niet voor hen bedoeld was en zijn mogelijk ook brieven verstuurd met verkeerde informatie. Het CJIB heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Enkele duizenden mensen worden nog altijd vermist. De autoriteiten melden dat er inmiddels 261 vermiste toeristen zijn gevonden, waaronder uit België en Duitsland. 3 Nederlanders worden nog vermist. Het reddingswerk werd tijdelijk stilgelegd uit vrees voor nieuwe overstromingen, maar is nu weer op gang gekomen. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden, morgen wisselvallig.
9: Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: In het Geert Rodenberg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Een hele goede avond, welkom bij Memories. Mijn naam is Henry Seepman. En het aankomende uur kun je weer luisteren naar heerlijke muziek uit de muzikale schatkamer van Rivierenland Radio. Een heerlijke start van Memories met Sister Sledge. En She's the Greatest Dancer uit 1979.
1: Tot 8 uur is dit Memories.

Terug naar de beginjaren van ABBA en ook nog wel een hele speciale. Nog voor een grote doorbraak met Waterloo was daar in 1973 al Ring Ring. En deze keer in de Duitse.

Een half uur geleden kon je ze al horen bij Rob in de Flitsende Vijftig. Ze staat namelijk op nummer 1, maar wij gaan nu even terug naar 2001. Hier is Shakira, Whenever, Wherever.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel paleis. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. De uitspraak kan belangrijk zijn voor andere stewardessen en piloten. Die hebben volgens onderzoek het hoogste risico op het oplopen van de ziekte. Er kan sinds vrijdag door een technische storing niet worden ingelogd bij het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB. Het aantal doden van de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 682. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
4: In Sint-Michielsgestel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Verder met Britse synthpop uit de jaren 80. Glenn Gregory en Heaven 17 met hun bekende plaat uit 1983, Temptation. I've never been

We kennen de prachtige stem van The Eurythmics. En we hebben het natuurlijk over Annie Lennox en haar solo-carrière. En dit werd haar eerste solo-single, Why, uit 1992.

Mijn naam is Henry Seetman en dit was het dan alweer wat Memories betreft. Bedankt voor het luisteren. Ik wens je nog een fijne avond en graag tot volgende keer. Zometeen Club 26 met Kees Veerman.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De koepelorganisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg, GGZ, wil vrijheidsbeperkende vormen van zorg terugdringen. Dat zegt de dienst in een reactie op de excuses van de regering voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Blijvende aandacht is nodig zodat jongeren tijdig passende hulp krijgen in een veilige en menswaardige omgeving. Zorgminister Sterk erkende eerder vandaag het fysieke, mentale en soms ook seksuele geweld waarmee jongeren te maken hebben gehad. De Turkse regering heeft de Oekraïense ambassadeur in Ankara op het matje geroepen om te protesteren tegen de droneaanvallen op Turkse handelsschepen in de Zwarte Zee. Eerder deze week werd een Turks schip geraakt en ook het schip dat het probeerde weg te slepen werd toen aangevallen. Eerder had Turkije er al bij zowel Rusland als Oekraïne op aangedrongen om te stoppen met het aanvallen van commerciële schepen op de Zwarte Zee. Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel paleis. De militairen zijn ontevreden over de aanpak van extremistische groeperingen gelieerd aan Al-Qaeda en IS. De autoriteiten hebben burgers in Niamey aangeraden om binnen te blijven en ze proberen met ordentroepen de rust te herstellen. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. Zij had de zaak aangespannen omdat zij in 30 jaar tijd in meer dan 12.000 vlieguren was blootgesteld aan straling en rokende passagiers. De uitspraak kan belangrijk zijn voor andere stewardessen en piloten. Die hebben volgens onderzoek het hoogste risico op het oplopen van de ziekte. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: In Os kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Ja, jij bent echt de enigste aan wie ik constant loop te denken, zeg maar. Hè? Ja, echt waar hoor. Ja. Ik hoop dat jullie ook een beetje aan mij denken natuurlijk. Hè? Het was London Beat uit de jaren 90 met I've Been Thinking About You. Hey, welkom terug bij Club 26.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.

End of the World van Miley Cyrus. Heb je nog geluisterd gisteravond? De Summer Night Top 100. Ja, we tikken nog even de laatste zomervibes mee. En pas maandag komt de herfst binnenwaaien. Dus houd dat zomersgevoel nog eventjes vast. We gaan even luisteren naar Antoon en de enige.

0: We gaan terug naar de zomer van 1974, toen één man de wereld liet dansen. 8 weken lang stond deze smooth soul disco klassieker bovenaan de Nederlandse top 40. Een nummer dat de discotijd opende en meteen geschiedenis schreef. Hier is de oude nummer 1 hit, George McRae met Rock Your Baby.
1: Ooit stond deze plaat aan de top

Ja, de man met de grootste stem en nog grotere verhalen. Dat was Meatloaf. In 2022 is hij helaas ons ontvallen. Maar zijn muziek die blijft gewoon keihard overeind staan. He's Desiree.

0: Ja, lekker nummer is dit toch van Bauza. En Magnetic. Wij gaan even ruimte maken voor reclame en headlines. En we zijn zo meteen terug met uiteraard de flitsschijf.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio. Headlines.
8: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De koepelorganisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg, GGZ, wil vrijheidsbeperkende vormen van zorg terugdringen. Dat zegt de dienst in een reactie op de excuses van de regering voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Turkse regering heeft de Oekraïense ambassadeur in Ankara op het matje geroepen om te protesteren tegen de droneaanvallen op Turkse handelsschepen in de Zwarte Zee. Bij de hoofdstad van het West-Afrikaanse Niger, Niamey, zijn explosies gehoord. Muitende militairen zijn in vuurgevechten verwikkeld bij het vliegveld en bij gebouwen in de regeringswijk, zoals het presidentieel paleis. Een Franse rechter heeft geoordeeld dat de borstkanker van een voormalige stewardess van Air France een beroepsziekte is. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden, morgen wisselvallig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Mijn naam is Martijn Rooijakkers en ik luister Rivierenland Radio langs de Maasplassen in Roermond.
10: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
11: Mark de Hoogkamer met kroegen

En dan was de flitsschijf van deze week een nummer dat recht uit het hart komt. Mart Hoogkamer raakt hier een snaar die iedereen voelt. Een ode, een herinnering, een glimlach en een traan tegelijk. Tot zondagmiddag staat hij bovenaan als onze flitsende favoriet Mart Hoogkamer en kroegen in de

van Sanda Labada. Natuurlijk Alma en eigenlijk, ja, hoe zomer wil je het hebben natuurlijk. Zomers kan het eigenlijk niet, maar ja, oké. Okay. We gaan verder met Dusty Springfield van het album Reputation and Rarities. Hier is In Private.

Ja, hou maar vast in het donker, jongens. Ik ben een beetje bang in het donker. Mel Smit was dit. En ja, jij moet sterke schouders hebben om die last te dragen. Aldus Pommelien Thijs en haar Atlas.

Ja, veel mensen denken dat hij uit Flashdance komt, maar Far From Over knalt eigenlijk uit Staying Alive. Frank Stallone, pure jaren 80, energie. En we gaan gewoon door met wat, ja, wat zullen we doen? Reggae.

Amazulu, de vrolijke Britse pop reggae club uit Birmingham. In 1986 scoorden ze met Too Good To Be Forgotten. En ja hoor, dit blijft gewoon hangen. We gaan even eruit voor reclame en het nieuws, maar dan zijn we terug met nog een uurtje. Club 46.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Nederland prijs. Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
15: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Israëlische kolonisten hebben vandaag het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Het Israëlische leger heeft de kolonisten verjaagd en hun auto's in beslag genomen. De relschoppers hadden brand gesticht en met stenen gegooid. Toen het leger achter hen aankwam, verstopten ze zich in een bewoond huis. Daaruit zijn ze door het leger verwijderd. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht. In het Spaanse Cullera zijn twee mensen omgekomen in de hot tub van hun vakantievilla. Het gaat om een 48-jarige man uit Nieuw-Zeeland en zijn 51-jarige vrouw. De lichamen werden dinsdag door hun kinderen gevonden. In en om de hot tub zijn bloedsporen aangetroffen. Volgens de onderzoekers is de man mogelijk door een technische storing aan het afvoerrooster vastgezogen, waarna het zijn vrouw niet lukte om hem te bevrijden en de beiden kwamen te overlijden. De koepelorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg, GGZ, wil vrijheidsbeperkende vormen van zorg terugdringen. Dat zegt de dienst in een reactie op de excuses van de regering voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Blijvende aandacht is nodig zodat jongeren tijdig passende hulp krijgen in een veilige en menswaardige omgeving. Zorgminister Sterk erkende eerder vandaag het fysieke, mentale en soms ook seksuele geweld waarmee jongeren te maken hebben gehad. De Turkse regering heeft de Oekraïense ambassadeur in Ankara op het matje geroepen om te protesteren tegen de droneaanvallen op Turkse handelsschepen in de Zwarte Zee. Eerder deze week werd een Turks schip geraakt en ook het schip dat het probeerde weg te slepen werd toen aangevallen. Eerder had Turkije er al bij zowel Rusland als Oekraïne op aangedrongen om te stoppen met het aanvallen van commerciële schepen op de Zwarte Zee. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig.
2: Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hoi, ik ben Geert-Jan en ik luister Rivierenland Radio langs de Maas in Os.

0: muzikale zomer raakt een einde. De hits worden er alleen niet minder om, hè? Nee. De K3. Even een plaatje voor de kleintjes. Ja, maar ook dat moet kunnen natuurlijk in Club 26. De zong van Oya Lele.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.

Hij staat nummer 40 in de flitsende 50 en hij kwam van 34. Dus een redelijke zakking voor deze man die 12 weken op de eerste plaats gestaan heeft. En ik ben bang dat hij eigenlijk volgende week wel een beetje de flitsende 50 zal verlaten.

0: geloof dat deze naam ook wel iets van 80, 90 jaar meelopen in de muziek scene, zeg maar. Cher en de Shoep Shoep Long Love Song. Nou, de Shoep Shoep Song, ja. Oh, hoor eens jongens. En dat betekent dat we weer zijn toegekomen aan het overzicht van de flitsende top 10 van de flitsende 50. En dus die van vandaag, zaterdag 29 augustus van het jaar 2026, week 35 inmiddels alweer. Luister even met me mee.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste top 10 in de flitsende 50. 10. Nummer 9.

0: is de Flitsende 50.
1: Ja, we zullen maar denken dat het gewoon nog zomer is. En dat is het nog tot aan maandag, zeg maar. Want dan gaat de lente inkomen. Maar we hebben maar één nieuwe in die top 10. En die komen we straks tegen op nummer 8. Op nummer 10 blijven staan Edge of Desire, Jonas Blue en Malief. Van 8 naar 9 ging On My Soul van Bruno Mars. En daar is hij, de nieuwe. Van 12 naar nummer 8, Animal van Cat's Eye. Op 7 blijven staan Zwoele Zomernachten, Rutger van Barneveld. 6 blijven staan Fever Dream, Alex Warren. 5 blijven staan Kingdom of 4, Cameron Whitcomb. Ja, het wordt een beetje eentonig. Op 4 blijven staan Magnetic van Bauza. En op 3 een oude flitsdrijf Mr. Nobody, Teddy Swims. Hij stond vorige week ook al op de derde plaats. En vorige week ook op 2, Talk to You van Another featuring 54. En dat is met Ultra erbij. En dat betekent dat we dus dezelfde nummer 1 hebben. Ja, dat kan niet anders. 10 weken staan ze inmiddels op de eerste plaats. We hebben het over niemand minder dan Shakira en Buna Boy met Die, Die, Die. Ja, ja.

0: Ja, Shakira en Die Die samen met Burna Boy. En ja, het is alsof jullie de top 10 gewoon heel erg lekker vinden. Want er zit weinig progressie in, zeg maar. Maar wat zijn nou de kanshebbers om volgende week eventueel binnen te komen in die top 10? Ja, dat zijn er natuurlijk ook die andere 40. Maar dan kijk ik even naar de lijst en dan zie ik dat van 19 naar 13... My Body Isn't Ready van Somber is gestegen. En van 50 naar 17... Choosing Texas for Ally Langley, zeg maar. Ally Langley. En wat gaat er dan uit? Ja, ik denk Edge of Desire. En ik denk ook Bruno Mars en On My Soul. Maar ja, het zijn natuurlijk allemaal maar voor mij koffiedik kijken. Want jullie bepalen natuurlijk de rangen en standen van deze flitsende 50. En hoe? Ja, dat doe je dus op deze manier.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: Op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: De beste mix.
1: De beste mix van de grootste hits. En altijd meer muziek.
2: Meer muziek.
1: Kees Veerman, 34.

Yellow uit Italië met I Love You. En ze moest zeggen, ze hebben best wel leuke muziek gemaakt. We gaan de laatste draaien voor de reclame. Dat nieuws is Justin Bieber en Daisy's. Oh.

0: Een van die mooiere nummers van Justin Bieber vind ik persoonlijk. Maar ja, ik ben maar een eenvoudige DJ, zeg maar. Het was Daisies. En ik ga zo eens even kijken of ik nog wat koffie kan scoren uit de koffieautomaat. En dan kunnen jullie even luisteren naar de reclame. En de headlines, zeg maar. Dan spreken we elkaar zo meteen weer.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.
2: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Israëlische kolonisten hebben vandaag het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Het Israëlische leger heeft de kolonisten verjaagd en hun auto's in beslag genomen. In het Spaanse Cullera zijn twee mensen omgekomen in de hot tub van hun vakantievilla. De onderzoekers sluiten een misdrijf uit, maar denken aan een technische storing. De koepelorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg, GGZ, wil vrijheidsbeperkende vormen van zorg terugdringen. Dat zegt de dienst in een reactie op de excuses van de regering voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Turkse regering heeft de Oekraïense ambassadeur in Ankara op het matje geroepen om te protesteren tegen de droneaanvallen op Turkse handelsschepen in de Zwarte Zee. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de avond en nacht plaatselijk regen en een temperatuur die zakt naar zo'n 16 graden. Morgen wisselvallig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

van het album In and Out of Consciousness was dit Something Beautiful van Robbie Williams. En wij gaan verder met niemand minder dan Madonna. Oh ja hoor, uit 1998, hier is Frozen.

Ja, de zomerhit van 2016, zeg maar. Zwoele zomernachten van Rutger van Houwen. En hij staat nog in de flitsende top 50. En vanavond neem ik even de tijd om stil te staan bij een icoon dat deze week is heen gegaan. Dolly Parton, de Queen of Country. Een vrouw die meer dan 60 jaar muziek, verhalen en warmte de wereld in heeft gebracht. Haar stem, haar humor, haar hart, het raakte generaties. En ook bij ons in Nederland liet ze een bijzondere afdruk achter. Want één keer stond ze helemaal bovenaan in onze eigen top 40. Eind 83, begin 84 werd het een enorme hit voor haar. Vandaag draaien we dat nummer als eerbetoon. Dolly Parton en You Are.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Centraal zijn 4 gewonden gevallen. De dader en zijn 3 neergestoken slachtoffers. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is als verdachte aangehouden. De melding van het incident kwam om 19:30 in de avond. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordzijde van het station. De politie roept getuigen op om zich te melden. De nieuwe koning van Noorwegen, Haakon, heeft zijn eerste toespraak gehouden. In zijn eerste speech als koning verklaarde hij op de Noorse tv klaar te zijn voor de taak die op hem wacht. En hij haalde herinneringen op aan zijn vrijdag overleden vader Harald V. Dinsdag zal Haakon officieel de eed afleggen in het Noorse parlement. Israëlische kolonisten hebben vandaag het Palestijnse dorp Qusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Het Israëlische leger heeft de kolonisten verjaagd en hun auto's in beslag genomen. De relschoppers hadden brand gesticht en met stenen gegooid. Toen het leger achter hen aankwam, verstopten ze zich in een bewoond huis. Daaruit zijn ze door het leger verwijderd. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht. In het Spaanse Cullera zijn 2 mensen omgekomen in de hot tub van hun vakantievilla. Het gaat om een 48-jarige man uit Nieuw-Zeeland en zijn 51-jarige vrouw. De lichamen werden dinsdag door hun kinderen gevonden. In en om de hot tub zijn bloedsporen aangetroffen. Volgens de onderzoekers is de man mogelijk door een technische storing aan het afvoerrooster vastgezogen, waarna het zijn vrouw niet lukte om hem te bevrijden en de beiden kwamen te overlijden. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur zakt naar 16 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 21. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Bernhezen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: De Zweedse zanger Eagle Eye Cherry scoorde met dit nummer Save the Night zijn enigste hit in de toenmalige top 40.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.
0: Welkom terug.

0: Bare Minimum, de nieuwe single van niemand minder dan Roxy Dekker. En we draaien even terug naar die zinderende zomer van 2021. Toen de Weeknd dacht, ik blaas iedereen omver. En ja hoor, op 28 augustus 2021 stond hij knalhard bovenaan de flitsende 50. Een neon nachtclub in één track, pure energie. Tijd om hem weer te laten schitteren. De oude nummer 1 hit, Take My Breath, hier is The Weeknd.
1: Ooit stond deze plaat aan de top van...

De Britse zangeres Aneka. En zij was verliefd op een Britse jongen. Ja, nou we het toch over Britse hebben. Laten we deze dat ook maar even draaien. ABC van het album The Lexicon of Love. The Look of Love, Part 1.

vaste gast in de Flitsende 50. Maar ja, wanneer komt ze er weer in, zeggen we dan wel eens. Dua Lipa en Be The One. Wij gaan even de laatste draaien voor dit. En ja, tot af aan de nieuws zijn, zeg maar. My body is it ready, hier Somber.

0: Vind je wel leuk, maar mijn lichaam is er niet klaar voor. Ja, ik weet niet hoe je dat moet samenstellen, maar... Het zal wel op de een of andere manier goed gaan komen voor deze somber. We gaan even luisteren naar reclame en de headlines. Tot zometeen.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Centraal zijn 4 gewonden gevallen. De dader en zijn 3 neergestoken slachtoffers. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De nieuwe koning van Noorwegen, Hakon, heeft zijn eerste toespraak gehouden en verklaart klaar te zijn voor de taak die op hem wacht. Israëlische kolonisten hebben vandaag het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Het Israëlische leger heeft de kolonisten verjaagd en hun auto's in beslag genomen. In het Spaanse Cullera zijn 2 mensen omgekomen in de hot tub van hun vakantievilla. De onderzoekers sluiten een misdrijf uit, maar denken aan een technische storing. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur zakt naar 16 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 21. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hallo, ik ben Rob van den Hoven en luister langs de mooie Schwannegeul in ons Schwanne-Limburg naar Rivierenland Radio. Groetjes uit het mooie zuiden.
1: Rivierenland Radio.
9: Mark de Hoogkamer met kroegen.

Rijn vergelijkingsmateriaal natuurlijk. En wie weet wat er al in de hemel te vinden is, hoor jongens. Mart Hoogkamer, flitsschijf 333 inmiddels alweer. En morgen weten we wat de nieuwe flitsschijf zal gaan worden. Hier is Nick on the Cloud. Don't you...

We gingen terug naar 1985 toen Falco samen met de Nederlandse gebroeders Bolland een van de meest besproken hits uit de Europese pop maakte. Genie, donker, spannend, bijna filmisch, geschreven en geproduceerd door Rob en Ferdy Bolland. We gaan even verder naar de knettergekke Eurovisies van 2004... toen Oekraïne voor het eerst de hele show won. Ruslana stormde het podium op met pure oerkracht. Drums, vuur en die onverwoestbare energie van Wild Dancers. Hier komt-ie, Ruslana met haar winnende hit Wild Dancers.

Girls Who Like Girls. Sierra hier bij Club 26. Ja, ja, altijd lekker om zoiets te draaien. Hey, Cool and the Gang nu. Celebration. Ja, ook lekker. Disco nummer.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Goedenavond. Dit is het nieuws van 11 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. De Amerikaanse president Trump zal de herdenking van 9-1-1, de terreuraanslagen van 25 jaar geleden,

niet in New York bijwonen. Volgens media zoals CNN en de New York Times wilde hij aanvankelijk wel naar Ground Zero, de plaats van de aanslag op de Twin Towers in New York, komen, maar trok hij zich terug nadat hem duidelijk werd gemaakt dat hij daar geen toespraak mag houden. Trump ontkent dat verhaal. Hij spreekt nu wel op de 9-1-1-herdenking in Washington. Bij een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Centraal zijn 4 gewonden gevallen. De dader en zijn 3 neergestoken slachtoffers. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is als verdachte aangehouden. De melding van het incident kwam om 19:30 in de avond. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordzijde van het station. De politie roept getuigen op om zich te melden. De nieuwe koning van Noorwegen, Haakon, heeft zijn eerste toespraak gehouden. In zijn eerste speech als koning verklaarde hij op de Noorse tv klaar te zijn voor de taak die op hem wacht. En hij haalde herinneringen op aan zijn vrijdag overleden vader Harald V. Dinsdag zal Haakon officieel de eed afleggen in het Noorse parlement. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Welkom bij Riverdance. Mijn naam is Rob de Vaan. En het is een mooie dag hier zo voor Rivierenland Radio. En dat bewees Bill Witters ook wel. Lovely day, hoorde je. Nou, even Kees nog bedanken. Want die heeft zijn slof alweer uitgetrokken. Zijn schoentjes aan. En die is alweer op weg naar huis.
1: Dit is Riverdance.

Respectable, de albumversie van Mel en Kim hoorde je zojuist hier zo. En de volgende plaat, dat is er eentje van Depeche Mode. En dan kan ik je vertellen dat een broer van mij, die was vroeger voorzitter van de fanclub van Depeche Mode. En het postbusadres was postbus 3323 in Den Bosch. Moet je niet meer naartoe sturen, zeg maar, want die postbus is gesloten. Maar we gaan wel luisteren naar Just Can't Get Enough.

Bij Riverdance draaien we nu alvast wat lange uitvoeringen. Maar straks tussen 12 en 2 hoor je eigenlijk bijna uitsluitend lange uitvoeringen. Dus vind je deze muziek leuk, dan zeker dan de radio extra hard aanzetten. Je hoorde Ritme de la Noche, de Brazil mix van Chocolate. En we hadden ook nog Casey and the Sunshine Band met Give It Up. Nou ja, ik ga het eventjes opgeven, want we gaan luisteren naar de headlines.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. De Amerikaanse president Trump zal de herdenking van 9-1-1, de terreuraanslagen van 25 jaar geleden, niet in New York bijwonen. Bij een steekpartij in de buurt van station Amsterdam Centraal zijn 4 gewonden gevallen, de dader en zijn 3 neergestoken slachtoffers. De nieuwe koning van Noorwegen, Hakon, heeft zijn eerste toespraak gehouden. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

Hey Jones, met La Vie en Roos. Een plaat die vast en zeker ook goed zou gepast hebben in Memories van Henry. En we hebben hem nu gedraaid, want hij past hier ook bij. Dus wie weet kun je hem bij Henry in de toekomst nog eens een keer terug horen. Een andere plaat, die zal hij niet zo gauw draaien. Take My Breath, dat is er.

Adamski samen met Siel hoorde je in het nummer Killer. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Ik ben er morgenmiddag weer tussen 4 en 7 uur. Dan maak ik de nieuwe flitsschijf bekend. Er komt ook nog eventjes iemand langs iets vertellen over zijn boek. En die gaat ook nog een beetje zingen, ook nog hier in de studio. Dus ik ben benieuwd hoe dat morgen gaat uitpakken. Riverdance gaat door tot 2 uur. Zoals al eerder gezegd, de lange uitvoeringen. Mij betreft bedankt voor het luisteren en graag tot morgenmiddag.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortifloor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortifloor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Goedenacht. Dit is het nieuws van 12 uur.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Rijkswaterstaat raadt aan om vanaf maandag 7 september de snelweg A2 tussen Everdingen en Deil richting 's-Hertogenbosch te mijden. Daar zal dan nieuw asfalt worden aangebracht. De werkzaamheden gaan 6 weken duren. Ook verkeer in tegengestelde richting zal er last van hebben, omdat er ook aan hun kant een rijstrook uitvalt. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Klaar met Actifair die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald